0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Give me a beat!

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wandelaars kunnen voorlopig niet door de Broeklei richting de Korte Hameldijk in Niel. Daar dreigt een boom om te vallen. De brandweer heeft naderhekken geplaatst. De doorgang is volledig afgesloten voor de veiligheid. De gemeente vraagt om de afsluiting te respecteren. Blijf ook uit de buurt van de boom. De bevoegde diensten bekijken de situatie. Ze zoeken zo snel mogelijk een oplossing. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandende auto op de A12 in Boom. De oproep kwam rond 15:05 binnen. Brandweerzone Rivierenland had het vuur om 15:18 onder controle. Rond 15:35 was de auto volledig geblust. Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig weg te halen. Er vielen geen gewonden.
5: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

De ochtend van Zuidrand. And you can dance for inspiration.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In de Landbouwstraat in Niel is zaterdagnacht een brandbom ontploft voor een woning. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. Het parket van Antwerpen bevestigt de feiten. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. Er is een onderzoek gestart naar de dader of daders. Wandelaars kunnen voorlopig niet door de Broeklei richting de Korte Hameldijk in Niel. Daar dreigt een boom om te vallen. De brandweer heeft nadarhekken geplaatst. De doorgang is volledig afgesloten voor de veiligheid. De gemeente vraagt om de afsluiting te respecteren. Blijf ook uit de buurt van de boom. De bevoegde diensten bekijken de situatie. Ze zoeken zo snel mogelijk een oplossing. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Japanse villa in Edegem is op zondag 13 september uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van het privédomein, dat momenteel volop wordt gerestaureerd. Eigenaar en conservator-restaurator Derek Biront leidt de bezoekers persoonlijk rond. De rondleidingen tonen de erfgoedsite zoals die vandaag is. Rondleidingen vinden plaats op zondag 13 september om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur. Aan de Japanse Villa Bonniverlei nummer 7 te Edegem. Deelname is gratis. Contact kan je krijgen via cultuur@edegem.be of www.vtc.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het is tijd om te proeven en te genieten. De Giro Jongens Duffel Oost nodigen je van harte uit op de Duffelse Bierfeesten. Het evenement van Park in 90, waar bierliefhebbers samenkomen. Ontdek op zaterdag 5 september meer dan 50 verschillende sterke bieren. Niet zo'n fan van alcohol? Geen zorgen. Er zijn ook heerlijke alcoholvrije opties beschikbaar. Zaterdag 5 september van 20 tot 2 uur 30 ochtends. Park in 90. Bierfeesten 2026. Briel 12, de Duffel. Waar wacht je nog op? Proost! Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandende auto op de A12 in Boom. De oproep kwam rond 15:05 binnen. Brandweerzone Rivierenland had het vuur om 15:18 onder controle. Rond 15:35 was de auto volledig geblust. Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig weg te halen. Er vielen geen gewonden. In de Landbouwstraat in Niel is zaterdagnacht een brandbom ontploft voor een woning. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. Het parket van Antwerpen bevestigt de feiten. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. Er is een onderzoek gestart naar de dader of daders. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Giro Jongens Duffel Oost presenteren met trots de derde editie van hun Park in 90 quiz. Ben jij klaar om je kennis te testen en je te meten met de slimste van Duffel? Of kom je gewoon voor een gezellige avond vol plezier en uitdaging met vrienden? Teams van alle niveaus zijn welkom. Gezellige sfeer gegarandeerd. De ideale start van het najaar. Inschrijven doe je via shop.stamhoofd.be/parking90quiz. Zet vrijdag 4 september de dikke letters in je agenda. Vanaf 19:30 s'avonds tot 1:00 s'nachts aan de Bruil 12 te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en Actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Save the date, vrijdag 11 september vanaf 20 uur 's avonds, parochiezaal Markt 28A, de Sint-Katelijnen-Waver. Familie Jos Keulemans en de Spitskes verwelkomen iedereen graag op hun vierde mosselsouper ter gelegenheid van Waverkermis. Samen met een team van vrienden en sympathisanten serveren zij jou graag een niet te versmaden mosselen. Vooraf reserveren is een must. Dit kan via christel@groep-keulemans.be. Dat is christel@groep-keulemans.be of via telefoonnummer 0474-89-85-52. Dat is 0474-89-85-52. Gelieven het door u gekozen tijdslot wel te respecteren. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wandelaars kunnen voorlopig niet door de Broeklei richting de Korte Hameldijk in Niel. Daar dreigt een boom om te vallen. De brandweer heeft nadarhekken geplaatst. De doorgang is volledig afgesloten voor de veiligheid. De gemeente vraagt om de afsluiting te respecteren. Blijf ook uit de buurt van de boom. De bevoegde diensten bekijken de situatie. Ze zoeken zo snel mogelijk een oplossing. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandende auto op de A12 in Boom. De oproep kwam rond 15:05 binnen. Brandweerzone Rivierenland had het vuur om 15:18 onder controle. Rond 15:35 was de auto volledig geblust. Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig weg te halen. Er vielen geen gewonden.
5: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september vindt de 62e jaarmarkt van Bruchem plaats. Wie de evolutie van de voorbije jaren kent, weet dat het evenement ondertussen een echte publiekstrekker is geworden. Bezoekers komen dan ook best op tijd. De markt is groot en er is veel te ontdekken. En wie alles rustig wil bekijken, trekt daar maar beter voldoende tijd voor uit. Zaterdag 12 september, de 10e kinderrommelmarkt. Zondag 13 september, de 62e jaarmarkt. En op maandag 14 september, kermis. Alles vindt plaats in het centrum van Bruchem. Meer info vind je via www.jaarmarktfeestenbruchem.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Stop Parkinson. Achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start de 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In de Landbouwstraat in Niel is zaterdagnacht een brandbom ontploft voor een woning. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. Het parket van Antwerpen bevestigt de feiten. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. Er is een onderzoek gestart naar de dader of daders. Wandelaars kunnen voorlopig niet door de Broeklei richting de Korte Hameldijk in Niel. Daar dreigt een boom om te vallen. De brandweer heeft nadarhekken geplaatst. De doorgang is volledig afgesloten voor de veiligheid. De gemeente vraagt om de afsluiting te respecteren. Blijf ook uit de buurt van de boom. De bevoegde diensten bekijken de situatie. Ze zoeken zo snel mogelijk een oplossing. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Ontdek de coolste en snelste teamsport in jouw buurt. Inline hockey biedt dezelfde adrenaline en snelheid als ijshockey, maar zonder harde fysieke contacten. Het is een snelle, technische en betaalbare sport waarin plezier, teamspirit en actie centraal staan. Seizoensopening op 5 september. Kom vrijblijvend mee trainen bij Inline Hockeyclub Lapwings in Sporthal de Pollepel in Duffel. Info via www.lapwings.be. Er zijn 3 gratis proeftrainingen en materiaal ter plaatse te leen indien nodig. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. De duur, het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf duurt zo'n 9 minuten. Het kan op 14 september in ontmoetingscentrum Pronkenborg, Kontig Kazerne. En ook op 14 september in het cultureel centrum Het Aambeeld in Aartselaar. Op 15 september in Go Campus Ruggeveld te Deurne. En op 16 september in GBS Kofschip in Duffel-Oost. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandende auto op de A12 in Boom. De oproep kwam rond 15:05 binnen. Brandweerzone Rivierenland had het vuur om 15:18 onder controle. Rond 15:35 was de auto volledig geblust. Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig weg te halen. Er vielen geen gewonden. In de Landbouwstraat in Niel is zaterdagnacht een brandbom ontploft voor een woning. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. Het parket van Antwerpen bevestigt de feiten. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. Er is een onderzoek gestart naar de dader of daders. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, waar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin om volksdans te ontdekken? Kom op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur 's avonds naar onze gratis open deurdag. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Volksdansen uit Vlaanderen en heel Europa. Open deur volkskunstgroep De Moufflère, gemeentelijke school Het Kopschip, ingang via de Dr. Jacobstraat 11 de Duffel. Breng je enthousiasme mee en proef de sfeer van onze groep graag. Tot dan op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur op de open deurdag van volkskunstgroep De Moufflère uit Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Wandelaars kunnen voorlopig niet door de Broeklei richting de Korte Hameldijk in Niel. Daar dreigt een boom om te vallen. De brandweer heeft nadarhekken geplaatst. De doorgang is volledig afgesloten voor de veiligheid. De gemeente vraagt om de afsluiting te respecteren. Blijf ook uit de buurt van de boom. De bevoegde diensten bekijken de situatie. Ze zoeken zo snel mogelijk een oplossing. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandende auto op de A12 in Boom. De oproep kwam rond 15:05 binnen. Brandweerzone Rivierenland had het vuur om 15:18 onder controle. Rond 15:35 was de auto volledig geblust. Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig weg te halen. Er vielen geen gewonden. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: R&B lovers die zondag 6 september nog niets gepland hebben. Er wordt in Lier een R&B en hip-hop classics garden party georganiseerd. Geen groot festival en geen dure tickets. Gewoon een gezellige garden. Goeie muziek, cocktails en mocktails en een fijne zondagmiddagavond. Zondag 6 september van 14 uur in de namiddag tot 22 uur 's avonds. Inkom gratis. Place to be, Berlaarse Steenweg 125 te Lier. Wie houdt van R&B en hip-hop classics is meer dan welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Giro di Giro. Zondag 6 september, park in 90 feesten. Giro Duffel Oost. Een dag vol trappen, zweten of wijnen. Startpunt Brühl 12, de Duffel. Grote fietstocht van 55, 70 of 90 kilometer. Test je benen op landelijke fietsroutes. Met start vanaf 8 uur 's ochtends met vrije bijdrage. Er is een mini-fietstour van 20 kilometer ontspannen rit met 3 wijndegustaties onderweg. De start is vanaf 13 uur. 18 euro voor verkoop en 20 euro aan de startkassa. Er is een zomerbar en een barbecue op het plein aanwezig. Heb je vragen, dan bel je 0493 15 63 07. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In de Landbouwstraat in Niel is zaterdagnacht een brandbom ontploft voor een woning. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. Het parket van Antwerpen bevestigt de feiten. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. Er is een onderzoek gestart naar de dader of daders. Wandelaars kunnen voorlopig niet door de Broeklei richting de Korte Hameldijk in Niel. Daar dreigt een boom om te vallen. De brandweer heeft nadarhekken geplaatst. De doorgang is volledig afgesloten voor de veiligheid. De gemeente vraagt om de afsluiting te respecteren. Blijf ook uit de buurt van de boom. De bevoegde diensten bekijken de situatie. Ze zoeken zo snel mogelijk een oplossing. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook dit jaar is de 77ste Scout Sint Paulus weer van de partij met verse pizza's op de jaarmarkt van Edegem. Je kan hun kraampje vinden aan de Terelstraat vlakbij Huis Hellemans. Een groot aanbod aan verfrissende drankjes, overheerlijke verse pizza's om je honger te stillen. 5 september op de jaarmarkt te Edegem. Pizza's van de 77ste Scout Sint Paulus. Kom zeker langs voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel. Iedereen, tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuurploef, Davidsfonds Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandende auto op de A12 in Boom. De oproep kwam rond 15:05 binnen. Brandweerzone Rivierenland had het vuur om 15:18 onder controle. Rond 15:35 was de auto volledig geblust. Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig weg te halen. Er vielen geen gewonden. In de Landbouwstraat in Niel is zaterdagnacht een brandbom ontploft voor een woning. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. Het parket van Antwerpen bevestigt de feiten. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. Er is een onderzoek gestart naar de dader of daders. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Cultuurhuis IV Bika, Hemiksem, Schelle en Niel stelt voor op donderdag 3 september om 20 uur 's avonds in Hellegathof, Noeverseweg 34 te Niel, Frans Kalf, openluchtconcert. Frans Kalf is half Amsterdammer en half Gentenaar en een cynische, vrolijke levenskunstenaar. Met pakkende liedjes en rake teksten neemt hij je onder het goedkeurend oog van Ramses Shaffy en Jacques Brel mee in zijn bitterzoete wereld. Kom hem ontdekken in Niel. De toegang is gratis, maar reserveren is nodig via www.ivbica.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond van Edegem het EK Loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edegem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Wandelaars kunnen voorlopig niet door de Broeklei richting de Korte Hameldijk in Niel. Daar dreigt een boom om te vallen. De brandweer heeft nadarhekken geplaatst. De doorgang is volledig afgesloten voor de veiligheid. De gemeente vraagt om de afsluiting te respecteren. Blijf ook uit de buurt van de boom. De bevoegde diensten bekijken de situatie. Ze zoeken zo snel mogelijk een oplossing. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandende auto op de A12 in Boom. De oproep kwam rond 15:05 binnen. Brandweerzone Rivierenland had het vuur om 15:18 onder controle. Rond 15:35 was de auto volledig geblust. Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig weg te halen. Er vielen geen gewonden. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De zomer afsluiten doen we in Onze Lieve Vrouw Waver traditiegetrouw zeer feestelijk met onze Waverse Jaarmarkt. Zaterdag 5 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds. Jaarmarkt locatie: Dorp, Dijk, Brieltjeshoek, Vinkenhofstraat en de Vinkenhofschool. Tal van standhouders, professionele marktkramers, verenigingen, eetkraampjes en nieuw dit jaar een rommelmarkt. 14:30 de feestelijke opening door de Belleman, Team Waverfeest, het Schepencollege en de koninklijke fanfare Graaf Delisem. Er is ook straattheater. We vragen vriendelijk veel sfeer, ambiance en gezelligheid te maken. Zo wordt Waverjaarmarkt de Waverse feestdag dit jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In de Landbouwstraat in Niel is zaterdagnacht een brandbom ontploft voor een woning. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. Het parket van Antwerpen bevestigt de feiten. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. Er is een onderzoek gestart naar de dader of daders. Wandelaars kunnen voorlopig niet door de Broeklei richting de Korte Hameldijk in Niel. Daar dreigt een boom om te vallen. De brandweer heeft nadarhekken geplaatst. De doorgang is volledig afgesloten voor de veiligheid. De gemeente vraagt om de afsluiting te respecteren. Blijf ook uit de buurt van de boom. De bevoegde diensten bekijken de situatie. Ze zoeken zo snel mogelijk een oplossing. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet heeft zijn 26e palingfestijn. Dit op zondag 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Paling op Mariekerkse wijze en ook vol-au-vent verkrijgbaar. Zondag 6 september van 11:30 tot 14 uur en van 16 uur tot 18 uur. Inschrijven en bestellen kan via www.sintceciliareet.be/events/palingfestijn. Opgelet, kom je eten, is reserveren zeker nodig. Heb je paling om mee te nemen, moet je zeker reserveren. Palingfestijn Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet op 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandende auto op de A12 in Boom. De oproep kwam rond 15:05 binnen. Brandweerzone Rivierenland had het vuur om 15:18 onder controle. Rond 15:35 was de auto volledig geblust. Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig weg te halen. Er vielen geen gewonden. In de Landbouwstraat in Niel is zaterdagnacht een brandbom ontploft voor een woning. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. Het parket van Antwerpen bevestigt de feiten. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. Er is een onderzoek gestart naar de dader of daders. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Ask yourself this.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop, de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand. De stad wordt

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Wandelaars kunnen voorlopig niet door de Broeklei richting de Korte Hameldijk in Niel. Daar dreigt een boom om te vallen. De brandweer heeft nadarhekken geplaatst. De doorgang is volledig afgesloten voor de veiligheid. De gemeente vraagt om de afsluiting te respecteren. Blijf ook uit de buurt van de boom. De bevoegde diensten bekijken de situatie. Ze zoeken zo snel mogelijk een oplossing. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandende auto op de A12 in Boom. De oproep kwam rond 15:05 binnen. Brandweerzone Rivierenland had het vuur om 15:18 onder controle. Rond 15:35 was de auto volledig geblust. Een takeldienst werd opgeroepen om het voertuig weg te halen. Er vielen geen gewonden. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen wisselend tot zwaar bewolkt. Er kunnen enkele korte buien vallen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Woensdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 21 graden. Donderdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en kunnen enkele buien over de regio trekken. Tussendoor zijn er ook droge periodes en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 23 graden. De wind waait overwegend uit het zuidwesten tot westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op 1 uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com/Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com/Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond. Dit is Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Iris R8.
3: Bye.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9. Come on everybody.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoek momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.